0: Sport Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, nou, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Giri Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En ja, die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En nou ja, kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, ja, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar ja, hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor een functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar ja, ik verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Nou ja, voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, nou ja, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar het is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest, en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, ja, schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja. Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is. Dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizersbaard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Maar laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan inderdaad, ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van het spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek, want dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC21. Maar ja. Het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel. En ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben het dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Het geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten. Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel vanuit gaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie er het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Nou, dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Hè, in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gern Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ja, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. Nee, ja, echt heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media. Wat je wel en niet mag. Wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring. En ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk. Dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag. Hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, nou, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant zeg maar te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze was teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5-setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was dan helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen, ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderrondje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Nou weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar. Dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten. Hoe heet dat? Fluitsignalen en zo. En dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, dus tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als spelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen, meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe Vakif Bank nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godwies, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu ook klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
6: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, maar uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1-3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investering in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey als goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zak met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor induren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam. Of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Graar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience. Het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Als het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met ik denk 60, 70 gasten. Met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen, dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou zeg maar op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw business club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen. En dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, zo gaan we het niet krijgen. Naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht. Maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt en vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan en die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daardoor dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En ook die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam in 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de 5de waarover we het hadden, Charles Pahud de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahud, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is. En dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biograaf van Pahud, toch bleef Pahud ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd. Omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: I'm a fireball.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen.
7: Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerden ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurri Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso... Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch de in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk... heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurri Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om... Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijker worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5-6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, een risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals we dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij. En de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je
2: graag gedaan, hè. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je

0: toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ik ben zeker.

0: in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
0: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.
2: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dus eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn dit jaar hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat er dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel. Want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen, dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort wel Australië. Ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staat loten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad Jurre ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level, maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas, gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen. Van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Nou, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say what?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Dat betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk naar voren gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace. Waarbij Andrea Stella nog zei van we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris. Die technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt. En toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel. Maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neem niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze een fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
2: Dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moest gedaan worden, dat is helder. En eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En daar heeft hij wel baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race een 2-3. Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
2: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje met zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan alle kanten is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Ze hebben eerst hebben ze, zich op die... Op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Die zit aan Alpine dat vooruit komt. En aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi en zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is. Hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt, als dat zo is, dan zal McLaren ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
2: Ja, vooral tissues denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid denk ik dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, en met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon vanaf nul een compleet... alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan het rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races... Deze is wel heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin, dat met Honda in zee is gegaan, of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En McNish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouw ik daartoe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon natuurlijk gewoon als een heel groot marketing idee zit. Zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. En die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races. Mm-hmm. De sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had een eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net te kort, brak zijn wielophanging af en ging lineairecht naar de muur in.
2: Ja, een beetje denk aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en Je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen dat ik.
1: Zo.
2: ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is. En van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder, inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 millimeter te breed was. Ik denk dan bij mezelf. Oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mal gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En ja, dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar dit is weer terug naar de tekentafel en weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want ja, Hadjar is een te goede coureur, denk ik, om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze af met een koppel.
2: Het was niet de ziekte van de Fransen, zo gezegd. Dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
2: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechterstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er nog wel even naar gekeken, maar het ging geloof ik over een versnellingsprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen, niet op tijd in de ankers kon en dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht, dus dan valt het al niet. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan,
2: maar goed, het is wel jammer voor Gasly, want ook Gasly was, net als zij, misschien gaan we het er nog even over hebben, net als een teamgenoot van Colapinto, Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel

0: die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter nou, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het vijfde team is op dit moment. En ja, ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon zijn, nou, eventjes nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen om de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, nou ja, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten.
0: Ja.
1: De Williams, beide in de punten, is
0: Ja.
1: ook alweer even geleden dat
0: Ja.
1: gebeurde. En zeker
0: Ja.
1: dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al
0: Ja.
1: bijna al voorbij. Maar ja,
0: Ja,
1: die
0: nee.
1: heeft natuurlijk nu niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, nou zeg ik, Grand Prix overwinning op rij,
0: Ja.
1: dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zit, nou ja, als we het toch over een roze wolk hebben, die zit in een soort roze zetel.
0: Ja, en de roze krant, de Gazzetta dello Sport, om nog maar even meer
1: Ja.
0: roze te maken. Die komt ook met superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in Gazzetta dello Sport vooral over Alex Zanardi. Die is natuurlijk overleden, de oud-coureur en Paralympiër. Nationale held in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens, held ook voor mij. Maar Antonelli, ja, nee. Ja, ja. Wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell, die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes, werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje, nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa na de Grand Prix, zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen hij uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Nou, het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die hij zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell wel toegegeven, en dat zegt Toto Wolff ook wel, van ja, Miami ligt me niet zo, dat asfalt is te glad, ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij mij past. Prima, maar er is wel een degelijk gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli, op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen aller tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli, de jongste wereldkampioen aller tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk ondertussen dat
0: En gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben, ja. Bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan en hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes-motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel, dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podiums haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de
0: Ja,
1: top zien.
0: absoluut. Ja, dat moet niet vergeten, inderdaad. Ja,
1: Net als
0: dat is echt een groot
1: natuurlijk
0: team.
1: de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, ja, daar zullen nog wel wat updates en nou, we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat
0: Zeker.
1: brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je
0: Ja, dankjewel.
1: ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Giri Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jansen, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jansen, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor een functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar ja, hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar dat is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure, zure dag. Als Quick Boys een keer verliest, en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, via schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is, dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, Zelle, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik, ja, eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want het, ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Laat ik het zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan inderdaad, ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dat zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van het spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stechink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek van, dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC21. Maar ja. Het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel en ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Dat geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Hè? Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten. Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel vanuit gaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie eigenlijk het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè? Want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Nou, dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de na-competities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook al redelijk vroeg in het seizoen. Hè, in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gerren Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ja, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend, hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5 setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was een helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien, zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderonsje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Nou weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar. Dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten. Hoe heet dat? Fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk ik hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen, hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, er is tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als speelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen. Meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak van nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godhuis, die was er in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zo meteen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral in het teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu al klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het is eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van zeg maar de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. Daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA-zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience zeg maar het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Nou, daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start een beetje 17:15. En dan tot 19:45 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 20:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Sowieso, als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt en vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan en die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daar dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis, dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen. Die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter. Dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam, 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog, omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij, via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap, naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is en dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd, omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de Nationale Sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Disco.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso.
2: Ja, en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio.
1: Hè. Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat.
2: Het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt. Ja. Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich om maar ook even eentje te noemen. Het zijn allemaal
2: ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om... Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, zeg maar, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5-6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs. Die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt, hè. De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden en het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Maar je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionaalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jury Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de koppen bijhouden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: wie
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je
2: graag gedaan, hè. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersportvakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei,

0: daar zie je ook dat veel Nederlanders de keuze, een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort ja, moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op en je gaat op zoek naar studie en dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook, hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten, maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens, waarbij ja ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu, ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld?

0: Wat is het dan, vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden. Dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan. Maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om nou ja, richting die volgende spelen in 32. Of 32? 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
1: Ja, dat is. Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische. Een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, het zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gen op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Met
6: perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn het dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarop bij Dorothy, die heeft bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort wel Australië. Ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelfs zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week... wel op een andere intensiteit gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent... dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat... zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van... God, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot, weet ik veel welke leeftijd, nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Dat betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat je zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace, waarbij Andrea Stella nog zei van, we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris, die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt en toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel, maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met de updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Ja, dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neemt niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien, hè, die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto, is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze een fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan, hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
2: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moest gedaan worden, dat is helder. En ja, eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En daar heeft hij al baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race een 2-3. Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
2: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje met zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan de andere kant is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Ze hebben eerst hebben ze, zich op die... op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Die zit aan Alpine dat vooruit komt. En aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi en zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is. Hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt, als dat zo is, dan zal McLaren er ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
2: Vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik, dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk... Ja, oké, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, en met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon vanaf nul een compleet... alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk... Echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan het rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in het beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En Eric McNish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouwt het wel toe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon als een heel groot marketing... idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal het zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. En die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races. Mm-hmm. De sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net tekort, brak zijn wielophanging af en ging lijnrecht naar de muur in.
2: Ja, het deed een beetje denken aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en Je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen dat ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is. Van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 millimeter te breed was. Ik denk dan bij mezelf, oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mol gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar dit is weer terug naar de tekentafel en weer

0: leuk en een Timin, fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechtstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ja, ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er nog wel even naar gekeken, maar... het ging geloof ik over een versnellingsprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelde en niet op tijd in de ankers kon. En dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht. Dus dan valt het al. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan...
0: Maar goed, het is wel jammer voor Gasly. Want ook Gasly was, net als... misschien gaan we het er nog even over hebben. Net als een teamgenoot van Colapinto. Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppen. Ja. Want ja, Franco Colapinto, ja, die had ook als enige overgebleven Alpine ook een fantastische race.
0: Ja, over voorzetjes gesproken. Want Lionel Messi meldde zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die... profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motor is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. En ja, dat heeft mij eens te meer bewezen dat het dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet je maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de... huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zit eventjes lekker gewoon op een roze wolk. Letterlijk ongeveer, in die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine, die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het vijfde team is op dit moment. En ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen op de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williams, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij. Maar die heeft natuurlijk nu niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zit, als we het toch over een roze wolk hebben, die zit in een soort roze zetel.
0: Ja, en de roze krant, ik zet het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook met superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in, ik zet het hele sport vooral over Alex Zanardi, die is natuurlijk overleden, de oud-coureur en Paralympier. Mm-hmm. Nationale held in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje... nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa na de Grand Prix, zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een

0: Rookie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen hij uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Nou, het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die hij zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou, heeft Russell wel toegegeven, en dat zegt Toto Wolff ook wel, van ja, Miami ligt me niet zo, dat asfalt is te glad, ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij mij past. Prima, maar er is wel een degelijk gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli, op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen aller tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen aller tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk omdat ze dat
0: En gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben. Ja, bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan en hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes-motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podiums haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan
0: Ja,
1: de top zien.
0: absoluut.
1: Net
0: Ja, dat
1: als
0: heb ik niet vergeten inderdaad. Ja,
1: ja, net als
0: dat is echt
1: natuurlijk
0: een groot team.
1: de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer
0: Ja.
1: gewoon helemaal op hun top zijn. Maar goed, ja, daar zullen nog wel wat updates en nou, we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat
0: Zeker.
1: brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je
0: Ja, dank je.
1: ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Hockey.
4: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Giri Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jansen, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jansen, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor een functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. We hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt het nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar het is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest, en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, ja, schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja. Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is, dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, dat laat maar vragen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan. Dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Nou, laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan inderdaad, ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben. 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek, want dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja. Het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel en ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben het dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Het geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten, Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel van uitgaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie er het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Nou, dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook al redelijk vroeg in het seizoen. Hè, in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gerren Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ja, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, en ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. Nee, ja, echt heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, nou, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant zeg maar te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Fakir Frank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5-setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt supermooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was dan helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen, ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderrondje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Nou weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar. Dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten, hoe heet dat, fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denken hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, dus tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als spelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. En ik zeg vaak, voor ik speel best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen, meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak Frank nu speelt. En ook echt wel je credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Maret Godwies, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zo meteen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet mevrouw fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu ook klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, maar uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1%, 2%, 3% meer, beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey zich committeert formeel denk ik het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investering in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Graar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij, goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw business club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 17:15. En dan tot 19:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 20:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Het kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt. En vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van, er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan. En die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daar dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf, die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En ook die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4e sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de 5e waarover we het hadden, Charles Pahud de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog, omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij, via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap, naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van, dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels, in ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn, dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven, waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten, omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahud, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen, omdat het opeens veel dieper is. En dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Pahud, toch bleef Pahud ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd. Omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de Nationale Sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nou, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik over het eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
7: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurri Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso... Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch de in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, zeg maar even de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk... heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurri Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want het wordt waarschijnlijk zwaarder om... De grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast blijven moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij. En de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de koppen bijhouden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
2: graag gedaan, hè. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op

0: om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou. Ja, nou, nee,
1: dat zit wel iets, dat zit wel iets ja, moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, ski team die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch

0: mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende spelen in 32. Of 32? 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
1: Dat is. Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live. All Sports
2: Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan. De Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minste, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen. Dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen. Terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval en misschien in de qualifier zo uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide, hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. We hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in het golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saoedi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim 5 miljard dollar in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer ten handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië hemzelf, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV, de Tour, koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: miles away.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de meelkauw, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de meelkauw is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd wel vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. En Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas-confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75e FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, hè, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor het volgende vier jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Ja, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Get out.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, nou, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Gerry Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En ja, die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En nou ja, kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over een huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor de functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar ja, hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, nou ja, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar dat is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest, en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, ja, schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan komen we natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe de clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is, dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Maar laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan inderdaad, ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek, want dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja. Het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel en ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Het geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten. Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel van uitgaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6:00. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groenester. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groenester pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als AS Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Hè, met in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovohuizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gerren Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ja, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster, maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. Nee, ja, echt heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, nou, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant zeg maar te zien van, je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze was teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5-setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was dan helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderrondje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Nou weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar. Dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten. Hoe heet dat? Fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, dus tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als spelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen. Meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak van nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godwins, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis, waar denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zo meteen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu ook klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Ja, allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk, als hockey zich committeert formeel, denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wel goed eens erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zak met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen, nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven, zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience zeg maar het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Nou, daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol als het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam, mijn collega's, kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, zo gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Sowieso, als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even niet. Je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea. Maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Ja. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Zijn uitschakeld in de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Het is toch maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Na Rabobank, dat ook is teruggekeerd, komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook zeg maar wat tot dit jaar eigenlijk de Cimac Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar, eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
1: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
2: Cricket.
3: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso...
2: Ja, en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor het gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Er hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij, want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen. Het zijn allemaal
2: ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, een bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want het wordt waarschijnlijk zwaarder om... De grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen, toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland, Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb en Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, zeg maar, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jury Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast blijven moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je, als je zelf een beetje kop erbij houdt, toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke nog.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Juri Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: wie
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
2: graag gedaan, hè. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.

0: al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. en die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. Je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat

0: Sowieso, omdat het al alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, ja zeker, 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Elen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Het gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. Dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval in misschien in de qualifiers zo uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje, dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. Dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golfwereld in handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, Hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal daarna een beetje poëtisch. LIV en PIF. Maar goed. Dus nu is LIV, de Tour, koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers. Ja,
2: ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkkou, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld een clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden, ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Nou, nou ja, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor het volgende 4 jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan, die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, nou, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Gerry Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En ja, die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En nou ja, kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor een functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar ja, hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf er in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Nou ja, voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, nou ja, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar het is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, ja, schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan komen we natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is, dus ik ben het wel met je eens. Ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. We doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers Baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden, hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, zelden, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik, ja, eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, dat laat ik maar vragen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan. Dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Nou, laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan inderdaad, ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. Ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: Nou ja, we hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak zeggen veel clubs lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En nou ja, dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, nou ja, eigenlijk het meest hoog haalbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek van, dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja, het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel. En ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UDI 19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Dat geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten, Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel vanuit gaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UDI 19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als AS Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Nou, dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Hè, met in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gerren Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En dan kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media. Wat je wel en niet mag. Wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring. En ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk. Dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag. Hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend, hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5 setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt supermooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was een helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus dat is wel heel vet om te zien hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderrondje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar, dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen, hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, dus tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als speelbedoelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen. Meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak van nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godhuis, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Waar, denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu al klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
2: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
5: Excuse me. My name is on the list.
6: What list?

0: Die jaagt op, nou ja, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is, is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarna spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben. 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
1: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten ervoor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek van, dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja. Het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel en ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
0: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
1: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Dat geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten, Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel van uitgaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
0: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
1: Dat was in de eerste divisie.
0: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
1: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6:00. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
0: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken, het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden en richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten, maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
0: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
1: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse, of de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk 2 kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
0: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie het vroegst beslist is.
1: Ja, daar lijkt het wel op neer.

0: te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A. Hè? Want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als AC Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Ja, dat is ook wel raar.
0: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetities nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Hè, in de derde speelronde voor het einde. Dat, ja, dat gebeurt niet heel vaak, nee. Dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
0: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gern Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over 2 weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
0: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
2: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend, hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5-setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was een helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus dat is wel heel vet om te zien hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderonsje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar, dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluit, hoe heet dat, fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij? Volgens mij was dat het EK, even denk ik hoor, EK in 2019, denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen, hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, er is tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als speelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op Diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen. Meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe Vakif Bank nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
2: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godhuis, die was er in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis, waar denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
2: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu al klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
2: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Ja, allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel van jullie bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk, nou ja, het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan zeg maar ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam. Dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1-3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg zeg maar meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal zeg maar expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging zeg maar eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zeg maar zakken met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt zeg maar het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om zeg maar de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het daar is niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. Daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt, want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 17:15. En dan tot 19:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 19:30.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen. Ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale, zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitgeschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als ze voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, dat, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed te liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Dus het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft, geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Na Rabobank, dat ook is teruggekeerd, komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht en het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag, dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco, dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar, het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk, want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. 2 keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Dus ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dus dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV-sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV-sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV-sport update.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de Zweite Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso. Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio.
1: Hè. Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor het gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan. Hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat.
2: Het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt. Ja. Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de Tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de Tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die Zweite Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de Tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om. Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen, toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland, Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb en Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, zeg maar, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijker worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, een risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs. Die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de Zweite Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zou heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes hoor. Zo.

0: heel veel verschil, laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je, als je zelf een beetje kop erbij houdt, toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke 04.
0: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
0: die
1: ook wel weer leuk.
0: Ja, nou, laten we zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan, in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
0: graag gedaan, hè?
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau, of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen en je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.